is just adios and not goodbye. Soon I'll return.

house is not a home.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Zwitserland is in shock na een ongeval met een Nederlandse reisbus gisteravond. Dat laat de president weten. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. De bus botste tegen een vangrail en kantelde. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. In de straat van Hormuz zijn opnieuw twee schepen aangevallen, dat meldt Groot-Brittannië. Op een van die schepen is ook brand uitgebroken. De kapitein van een derde schip zag vier onbekende projectielen de schepen raken. Wie erachter zit is nog niet bevestigd. Wel weten we dat Iran al maandenlang het scheepvaartverkeer in de zeestraat blokkeert, met gigantische stijgingen van de energieprijzen over de hele wereld. Tennis dan, Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Kimmer Koppejans vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure. Zizou Bergs wel. Inzetting in Oostenrijk, een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase met voorsprong gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Saba uit Azerbeidzjan met 4-0. Nog gisteravond speelden Fenerbahçe en AS Roma 1-1 gelijk. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahçe, maar kon niet scoren. En ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zonnewolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondente Grete Keizer was er toen al bij.
3: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over, terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
2: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. In Zwitserland is gisteravond een Nederlandse reisbus tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Hoe precies is niet duidelijk en wordt onderzocht. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel wil de politie niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets of de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
4: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst- en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
2: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. En op de US Open Tennis is de vrouwenfinale bekend. De Kazachse Elena Rybakina neemt het daarin op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden, voor Sabalenka haar derde. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog met zon, al is een enkele bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zonnewolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Met ImmoBip ben je zo binnen als een huis.
8: Merci ImmoBip.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Fanproducties presenteert het zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
4: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
5: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
4: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
5: Allee, ik ben erbij.
4: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
7: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
6: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
7: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
8: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
9: Dan zit er niks anders op, hè?
8: Wat?
9: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
8: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
9: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
10: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
11: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
12: Radio Minerva.
13: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
12: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: Huren kost nu meer dan 1000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro. Voor een huis 1200. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CIB legt uit.
15: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog, dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen, meestal een jaar nadien. Wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
14: Vooral flats met één slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn. En in Vlaams-Brabant betaal je het meest. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets of de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
16: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst- en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
14: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondent De Grete Keizer was er toen al bij.
17: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over, terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
14: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
18: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
19: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
20: Aha, aha, aha. Minerva.
21: Good morning.
22: Het is weer vrijdag. Het was daar net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van

Inderdaad, het is weer vrijdag. We mogen u weer komen wakker maken, luisteraar. Welkom bij Radio Minerva. En hopelijk bent u al wakker. En als dat zo is, dan gaan wij u proberen naar een goeie 10 uur rond te leiden. Met de beste muziek, de beste evergreens, de crooners en af en toe eens een danceklassiek. Maar dat bent u ondertussen al wel gewoon.

Het moet gezegd, luisteraar. Je weet het, elke vrijdagochtend voelen wij het tot in onze tenen dat het weekend in de lucht hangt. En nu is dat niet veel minder, hoor. Het weekend komt eraan. Geniet ervan met alles wat mooi, lekker en goed is.

En u weet het, luisteraar, hoe u kunt luisteren naar onze radio. Dat is met dat simpel antenneke. Maar dat is ook via het internet dat je dat kunt doen. Of eventueel via DAB+. Als je een DAB+ toestel hebt, tenminste. Of waar je je ter wereld mag bevinden, dan doe je dat via het internet. Via radiominerva.be. En dan gewoon doorklikken naar Luister Live.

Bon, laten we dan beginnen met degene die altijd de aftrap geeft voor mijn programma, meneer Jerry Veil. En een van zijn mooiste vind ik persoonlijk, Don't Tell My Heart to Stop Loving You.

Hij komt uit Italië, deze man. Nicola Di Bari en Amoro Amite. Nou, het is allemaal nog een beetje vroeg voor deze uitspraken te doen, hoor. Echt waar, ja. Wat we wel kunnen doen, is deze rust brengen met de King of Rock'n'Roll. En zijn Angels. Goedemorgen, welkom bij Minerva.

0: then you kiss. Now you're doing the kissing twist. Twist, kiss, twist, kiss, twist, kiss. Ow, the kissing twist. Baby, you got it. Can't do without it.
1: Het was de voorloper van de Alabama, dacht ik. Deze kissing twist. En uiteraard is die twist eraf gelaten. En dan is het alleen de Alabama worden. Dan moest je elkaar gewoon de armen omgeven. En dan op de muziek. Ja, kusjes geven, hè? Zo ging dat in die tijd. De kissing twist, dat was de Jackhammer kissing twist. Welkom bij Minerva. Rust nu met Tom Giles en dat Wonderful Sounds.

eigenlijk stond, toen hadden we nog een beetje stiekem te hopen dat hij België eens zou aandoen om nog eens een concert te geven. Deze Tom Jones. En dan zit ik op de eerste rij, hoor. That Wonderful Sound. En nu naar het Franse chanson. Het is eigenlijk een beetje een quickstep op een vrijdagochtend. Ja, dat moet kunnen, hè. Pour un flirt avec toi, Michel Delpech.

Het is de man van Look Around and You Find Me There en Spanish Eyes. Weet je nog wel, Albertino en Always Together. En kent u deze nog, luisteraars? Een geweldige carnavalsplaat in de tijd. En eigenlijk een leuke plaat om op een vrijdagochtend mee wakker te worden. Uit ons eigen Vlaanderland, Joe Valli. En hij zegt het zelf hoor, mooi is het leven.

One and only Roy Orbison met California Blue. En af en toe, luisteraars, gaan wij zo eens grasduinen. Eens van die oldies die je maar zo ja, af en toe eens hoort. En waar je van denkt, ja, dat ken ik van ergens. Je moet maar nog eens luisteren naar deze. De Sir Douglas Quintet met She's About to Move.

ziet het wel dat je het kent. She's About the Mover. Dat was de Sir Douglas Quintet. Ah ja. Deze man die hoeven we eigenlijk niet meer aan te kondigen. Een fenomeen in onze Vlaamse showwereld. Tony Servie is dit. Le-

Het is ondertussen ook al meer dan 25 jaar oud, dit nummer van Franske Bauer. Heb je even voor mij. En dan nu een hele mooie trage wals van Engelbert Humperdinck. En hij vraagt het zelf, hoor.

0: Ja, laat me kan nu maar los, hoor. The Last Waltz Should Last Forever. Dat was Engel Bert Humperdinck. Kent u dan deze nog?
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Ik moet nog snot af van de jaren of 5, 6 zijn geweest toen ik dit nummertje er mee zong van links naar rechts en van boven naar onder. De Pharaohs met Woolly Woolly. We zijn er bijna door, luisteraars, door deel 1 van deze vrijdagochtend. En dit is uit ons eigen vaderland, Gary Haggard.

0: Dauphin Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreet en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
8: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
9: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
8: Dakwerken van der Linde?
9: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
8: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
9: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
10: Dakwerken van der Linde.
9: Beter god niet vinden.
10: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
11: 03-366-37-32.
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
12: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
13: Rond deze tijd start in Antwerpen het assiseproces rond de moord op Jaron. Dat is de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Opvallend, er woonden toen 13 mensen in dat huis. Misdaadjournalist Tim Leskarwaat.
14: Die leefde als in een soort van secte. De papa van Jaron was dan echt wel de leider van die mensen. Die nemen de Bijbel heel erg letterlijk. En die papa had al die andere mensen verboden om een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen, dat Jaron uit de doden zou kunnen opstaan.
13: In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren levenslang. De KU Leuven heeft een 3e klacht gekregen over het REGA-instituut. Specifiek over viroloog Mark van Ranst en labmanager Elke Wollands. Een vrouw van 35 klaagt over een toxische sfeer. Ze zegt dat ze slachtoffer werd van systematisch grensoverschrijdend gedrag. Er liep daar al een onderzoek naar, ook over grensoverschrijdend gedrag. Huren kost nu meer dan 1.000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro. Voor een huis 1.200 euro. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CB legt uit.
15: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog, dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen, meestal een jaar nadien. Wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
13: Vooral flats met 1 slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn. In Vlaams-Brabant betaal je het meest. En we kennen de vrouwenfinale van de US Open tennis. De Kazachse Elena Rybakina neemt het op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden. Voor Sabalenka haar 3e. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog, maar al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
17: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
18: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
17: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
18: Wie is dat? Ook een kinesist?
17: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
19: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
20: Dag Robert, storen we niet?
21: Nee, kom binnen.
20: Onze kleine is roekbaar.
21: Hallo.
20: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
21: Allee maar, dat past toch nog?
20: Hut, ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
21: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
22: Geniet er maar van, jongen.
23: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
24: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
25: Merci, Immobiep.
26: Aha. Minerva.
27: Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.

Welkom luisteraar in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen op deze vrijdag. En arrivederci Roma, dat was hier mijn allerbeste vriend, meneer Jerry Vel. En we gaan terug leren tellen, we gaan naar de schoolbankje. Dat doen we met Lamb Berry en 1, 2, 3.

Het is zo'n kroender waar we aan je aan denkt. Deze moet ik eens op ene steen dansen met het licht uit. Kaak tegen kaak. Jackie James met Take My Heart. En deze die komt uit onze popcornkast. We gaan met de plasticine speler en met Gene McDaniels. En 100 Pounds of Clay. Welkom bij Radio Minerva. Goedemorgen allemaal.

Voor mij een van de betere groepen uit de jaren 70 hoor. Deze jongens van The Tramps. En de legendarische Chap, Chap, Chat, Chat, Chat. En deze plaat wou deze man nooit meer zingen nadat het zo'n groot succes was. Maar hij werd er eigenlijk al toe een beetje gedwongen om het terug te doen. Want het werd een wereldhit. Deze Peter Maffay met Doe. Geniet er een beetje van. Ga ik ook doen.

zou je dat toch halen? It Never Rains in South California. Van de oude hit daar nog van. De Jules was dit. Julio Iglesias en The Moonlight Lady. En als ik dan toch één plaat moet kiezen waarvan ik vind dat dat de mooiste is van deze artiest, dan is het toch wel de deze. The Wonder of You van The King of Rock and Roll, Elvis Presley. Come on man, sing it again.

Zou het nu over Barbara gaan of over Anne of Barbara Anne? Het waren in ieder geval de Beach Boys die zich kostelijk amuseerden op het strand. En wie zich ook kostelijk mag amuseren is al diegenen die jarig zijn vandaag. En daarvoor Jerry Jackson.

Een evergreen van formaat, deze Almer Tino met A Love Affair to Remember. En in de jaren 60 werd er heel wat muziek gemaakt en dan dacht je van waar komt die man toch vandaan? Kent u denn deze nog?

0: ba-ba-bum-ba-bum-bum. And my honey, ram-a-lam-a-ding-dong, forever. And when I say dip-di-dip, di-dip, di-dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
1: Hij meet het uit de grond van zijn hart, hoor. Deze Barry Mel met Hoopert de Vamp en de Vamp en Vamp en Vamp. Ja, ja. Je weet het, op vrijdag en op zondag doen we het graag. U vergasten op een dance classic. Deze man, onze Claudie, mogen we toch ook eens niet vergeten, hè?
2: Nee, nee.
1: Alexandra met Claude François.

Life could be a dream, sweetheart. Zeker als je zo dadelijk na 10 uur de Jan krijgt. De Jan van Dam met zijn nostalgische klanken. Je hoorde Barry Frank als laatste. Wij gaan eruit luisteren. We maken graag weer een afspraak. Volgende zondag om 10 uur alweer natuurlijk met een... 8 uur, excuseer. Met een goede morgen, Antwerpen. Salut allemaal.

0: dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
2: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
1: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
2: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
1: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Zwitserland zijn 5 doden gevallen bij het zware busongeval gisteravond. 40 anderen raakten gewond. Dat is bekendgemaakt in een persbericht. De bus raakte gisteravond van de weg en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. De impact van de oorlog op onze kinderen is onduidelijk en daarom wil SOS Kinderdorpen dat onderzoeken. Want kinderen hebben daar heel veel vragen over en zijn bang dat het geweld naar hier komt. Woordvoerder Wouter Kersbergen.
9: Heel veel kinderen geven aan dat ze ongerust zijn door de beelden die ze op hun telefoon, op hun smartphone te zien krijgen. Heel veel kinderen liggen letterlijk wakker 's nachts. We moeten naar hen luisteren wat dat betekent. Wat hebben ze nodig om zich wel veilig te voelen? De eerste vraag die in de enquête zit is, waar denk je aan als je aan vrede denkt?
8: En met die antwoorden kunnen ze het beleid specifieker op kinderen richten. Op 17 november kennen we de resultaten. In Antwerpen is het proces rond Jaron aan de gang. Dat is de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Opvallend, er woonden toen 13 mensen in dat huis. Misdaadjournalist Tim Leskerwaad.
10: Die leefde als in een soort van sekte. De papa van Jaron was dan echt wel de leider van die mensen. Die nemen de Bijbel heel erg letterlijk. En die papa had al die andere mensen verboden om een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen, dat Jaron uit de doden zou kunnen opstaan.
8: In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren levenslang. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
11: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
15: zeg?
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Aha. Minerva.
17: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Goedemorgen allemaal. Ik ben er weer voor u tot 12 uur met hopelijk een hele mooie muziek. Een brede waaier van muziek, zal ik maar zeggen. En als je naar onze studio belt op het nummer 032-19-1727, dan kom je uiteraard bij Maria Elvis terecht. Ik ga ook nog mijn collega Danny van Tichelen bedanken voor de mooie platen die hij gedraaid heeft de afgelopen 2 uur. Het is te zeggen, het programma is opgenomen, maar Danny zit momenteel op zijn luie krent ergens in Spanje. Danny, geniet er maar van, beste vriend, ook met Katje samen. Goed, je kon al luisteren naar het orkest van Gunther Norris, hè, met de Casanova Jive. En de eerste vocale plaat is er eentje van El Martino. Once upon a time. En wat toen stond te gebeuren, dat gaan we nu even vernemen.

Once Upon a Time Never Comes Again. Het is allemaal pure nostalgie wat deze plaat betrof van El Martino. En hier is Perry Como en die is destijds een dame tegen het lijf gelopen en die heet Sue, maar het moet een hele mooie dame geweest zijn. Heeft er zelfs een plaatje over gemaakt. En hoe heet die Sue? Bella Bella Sue, Perry Como.

Naast deze Bella Bella Sue zitten er nog enkele andere dames in dit programma. En zo iemand is Connie Smith, een dame die ook heel gekend is in de country- en westernwereld. Maar ze heeft daarnaast ook andere platen gemaakt, zoals dit heel mooie nummertje, My Little Corner of the World.

Since I Don't Have You. Die man kreeg destijds geen prettig gevoel over dit fenomeen. Hè. Dat was de helft van Simon en Garfunkel, want dit was Art Garfunkel met Since I Don't Have You. En als ik naar de titel kijk van de volgende plaat, is het toch een zeer oude melodie. Want de titel luidt In The Mood, heel gekend destijds van Glenn Miller. Maar er bestaat ook een vocale versie van deze plaat. Die kunt u nu luisteren, want hier is Bette Midler. Ja.

0: Het is een iets wat rare versie van deze bekende plaat van Glenn Miller, In the Mood. U kon luisteren naar Bette Midler. Dan liever hoor ik toch deze meneer. En dat is Pat Boone, want die maakt nu zijn opwachting met Words.
1: What?

Dat waren de woorden, oftewel words, van Pat Boone. Wie ook heel graag sentimenteel is, is deze madame. En dat is Johnny James met het verzoekje Sentiment.

0: De Van Hunxel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik op spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat, manneke.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was het orkest van Billy Von met zwaai gitaren aan een meer. Wij zijn toe aan onze Connie. En als ik naar de titel kijk van haar plaat, gaat het volgens mij nu in het Nederlands proberen. Want hier is Connie Francis met Niemand.

Ja, ik denk dat de Duitse taal er beter ligt dan de Nederlandse taal. Niemand kan je pijn doen. Dat was dus Connie Francis. En kent u deze meneer nog? Hij maakte destijds uit van CCR. Het was de liedzanger van deze groep. Hier is John Fogerty met Moody River.

Ja, deze melodie was destijds een hit van Tony Orlando en de groep Dawn. My Sweet Gypsy Rose, ja, zo is het. Maar u kan luisteren naar een versie van Terry Stafford. En die man had hier een hit in 1964 met Suspicion. En hier zijn Tom Jones en Jules Holland. It'll be me.

0: Moesten er mensen zijn die nog niet goed wakker waren, zullen dat zeker nu wel wezen. Hè? Bij dit geweld van Tom Jones en Jules Holland met It'll Be Me. We gaan het nu wat rustiger aandoen, hè? Want hier komt George Maharis met A Fool Such As I.
1: No.

Ook van deze melodie zijn er destijds heel veel versies van gemaakt. Onder andere Petula Clark heeft er eentje van gemaakt. Van dit nummertje With All My Heart. Maar u kon luisteren naar deze van Buddy Greco. Een madame die in de begin jaren 60 heel populair was in België, het is een Britse, is Helen Shapiro. Hier is zij nog eens met Sometime Yesterday.

Ja, ik kon er destijds maar niet genoeg van krijgen, hè. Darling, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dat was Luis Mariano. En onze laatste vocale plaat in het eerste gedeelte, wel, die komt er nu aan. Het is nog een nummertje van de, even kijken, van de Cookies met Change.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
0: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
1: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
0: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
1: Allee, ik ben erbij.
0: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In Gent is een campus van een middelbare school ontruimd. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Volgens onze informatie gaat het om een bommelding. Ontmijningsdienst Dovo is ook ter plaatse. Meer details kennen we voorlopig niet. De politie laat weten dat het de situatie serieus neemt. De impact van de oorlog op onze kinderen is onduidelijk en daarom wil SOS Kinderdorpen dat onderzoeken. Want kinderen hebben daar heel veel vragen over en zijn bang dat het geweld naar hier komt. Woordvoerder Wouter Kersbergen.
5: Heel veel kinderen geven aan dat ze ongerust zijn door de beelden die ze op hun telefoon, op hun smartphone te zien krijgen. Heel veel kinderen liggen letterlijk wakker 's nachts. We moeten naar hen luisteren wat dat betekent. Wat hebben ze nodig om zich wel veilig te voelen? De eerste vraag die in de enquête zit is, waar denk je aan als je aan vrede denkt?
4: En met die antwoorden kunnen ze het beleid specifieker op kinderen richten. Op 17 november kennen we de resultaten. 5 doden en 40 gewonden, waarvan 3 zwaar gewond. Dat is de balans na het busongeval in Zwitserland gisteravond. Dat bevestigt de politie. De bus van een Nederlandse reismaatschappij raakte van de weg en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van de slachtoffers wordt nog niets gelost. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
6: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
7: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
8: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
10: De Robert? Wie is dat?
9: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
10: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
9: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
10: Zwaasdingen?
9: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
10: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
9: Robert de expert. 03-226-93-93.
10: Welk bedrag had hij nog gedacht?
9: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
0: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie

Dat was het Stratovalli Orkest met het Chianti-lied. Een orkest trouwens van eigen bodem. We zijn toe in het tweede gedeelte beland. Zo is het, we zijn in het tweede gedeelte beland. Het is ongeveer nu 7 minuten over 11 uur geworden. En onze eerste vocale man is volgens mij een echt zwaargewicht. Tenminste, zijn naam zegt dat toch. Want hij noemt Big Joe Turner. Hier komt hij met Shake, Rattle and Roll.

Ja, misschien geloof jij het niet, maar het is ook een plaat die meer dan 70 jaar oud is. Waar gaat een tijd naartoe, zeg? Het is een nummertje uit de jaren 50, hè, van deze Big Joe Turner. De Antwerp Train Association organiseert een modeltreinruilbeurs op zondag 13 september van 9 tot 12.30 uur in de zaal Ons Middelheem aan de Bredabaan 425 in Brasschaat. De beurs is toegankelijk voor alle liefhebbers van miniatuurtreinen. En ook de standhouders helpen je mee in je zoektocht naar het juiste treinmodel en eventueel de onderdelen ervan. Er is ook een repairshop aanwezig, dus iedere mens kan daar aan zijn trekken komen. Hè. Zeker als je van miniatuurtreinen houdt. Wel, je kunt nog meer informatie bekomen, hè, op het nummer 0478 74 44 99.

If I could see you just one time. Ja, spijtig genoeg heeft het niet mogen gebeuren voor deze Mandy Barnett. En hier is ene David Lee Roth. Ik heb nog nooit van die man gehoord, maar ik heb wel een plaat van hem gekregen destijds. En die heet Just a Gigolo en ook nog I Ain't Got Nobody. Hier is David Lee Roth.

Het is een plaat die wij ook kennen van Louis Prima, deze melodie. Maar u kan luisteren naar ene David Lee Roth. En onze volgende opname, die heb ik leren kennen, tenminste ik toch, door Fats Domino. Had er een hit mee in de jaren 60. En dan heb ik het over Red Sails in the Sunset. Maar hier is Johnny Burnett.

De volgende plaat doet mij een beetje aan mijn jeugd denken. Het gaat erover handje vasthouden. Ik hield ook graag het handje vast van mijn lief toen ik nog in de kalverliefdentijd zat. En dat is begot lang geleden, beste mensen. Maar wie dat ook destijds gedaan heeft, is Brooke Benton. Hold my hand.

dat moet toch plezant geweest zijn als je beide platen opneemt, beide artiesten bent of zijt. Want dat was Maria Cole, de echtgenote van Nat King Cole destijds, met Fool's Rush in. Een echte kroenster, zal ik maar zeggen. Hè. En dat geldt ook voor deze meneer. Het is wel een kroener, hè. Het is een man. Want hier is Dean Martin met La Giostra.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be. Nostalgische klanken, waar nostalgie en romantiek.

0: Dat was Doc Severinsen. Ja, artiesten die mij destijds allemaal voorbij gingen. Hè. Maar dankzij onze Radio Minerva heb ik die allemaal leren kennen. Tenminste hun muziek toch. Dat was hem dus met In a Little Spanish Town. En ik ga mijn wederhelft van de Minerva Service nu ook een pleziertje doen. Als ik die plaats start, gaat hij alvast op zijn knieën zitten uit dankbaarheid. Want hier is Connie Froboes, nog wel in het Nederlands met Kleine Lucien.
1: Paris, voilà, daar heb ik nu een kleine vriend. Oh.

Dat was het koor en orkest van Ray Conniff met Pass Me By. Ja, er is één negatief punt aan die plaat. Ze duurt maar 1 minuut en 54 seconden. Volgens mij mocht er nog gerust een minuutje bij komen. Maar ja. En hier is Johnny Crawford met I Don't... Of I Don't You. Nee, I Don't Know You. Ja, zo is het, mannen. I Don't Know You. Ja.

Since I find her, I don't need you. Het is blijkbaar ook een komen en gaan bij deze meneer Johnny Crawford. En hier is Earl Grant met een nummer dat wij zeker kennen van Tony Bennett. Dat was een van zijn hits bij uitstek destijds. Je raadt het al, hè? Hier is I Left My Heart in San Francisco. Deze keer van Earl Grant.

0: Dat was Von Monroe met Cherishi. Hoe is het nu weer? Hoe heet dat plaatje nu weer, Mark? Zeg het, doe je het eens?
1: De zomer is voorbij.
0: Nee, dat weten we allemaal. Siribiribin, ja. De zomer is voorbij, zegt meneer. Ja, je hoort hem, luisteraar. Hij is terug van weg geweest. Hè. Hij heeft twee maanden op de camping gezeten. En wij moeten hier maar zitten, onze nek afdraaien. Maar meneer zit rustig op de camping ergens in Nederland. En wij maar werken hier bij Minerva. Maar goed, hij is terug. Dat was dus Von Monroe met Chiribiribin. En wie er nog bij kan in dit programma, dat is Sylvie Vartan met I Wish You Well.

Dat was Sylvie Vartov vandaag eens in het Engels met I Wish You Well. Zo, ik ga het afscheid nemen, want ik moet de plaats maken voor collega Mark Maxine. Die gaat het mooie weer maken tussen 12 en 2 hier bij Radio Minerva. Bedankt namens Marge Elvis en mezelf. En ik ben er graag terug voor u morgen tussen 10 en 12. Je hebt nog recht op één vocaal nummertje in dit programma. En dat wordt nog een nummer van Eddie Smets met zijn versie van Buona Sera. Maak er nog een hele fijne dag van en tot morgen.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
7: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
6: Dakwerken van der Linde?
7: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
6: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
7: Oh, zeker weten. De patroon en

0: In twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
1: Dakwerken van der Linden.
0: Beter goden niet vinden.
1: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
2: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Gent zijn twee campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
6: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerling is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
5: De politie is massaal ter plaatse met explosieve honden. Ook ontmijningsdienst Dovo is er. De staat moet binnen het half jaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van €500 per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt al maar populairder. De voorbije twee maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor Nowjobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar dat is geen verklaring voor de stijging. Eline David van Nowjobs.
7: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
5: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9-11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezigen wel Amerikaans president Donald Trump. Amerika-correspondente Grete Keizer.
8: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
5: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fond Tour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrenten via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Ah, wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
12: Wie is dat? ook een kinesist?
11: Nee, Ora Liefde. Dat zijn specialisten die alles weten van liefde. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liefde.
13: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
14: Allema?
9: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
14: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
15: Wat zei het hem?
9: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci, Immobiep.
19: Aha. Minerva.
20: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet. Met Marc

van Paco. En daarmee sluiten we meteen de zomer officieel af. Het is gedaan met de zomerplaatjes. En we gaan ze terug in de kast stoppen. We bedanken nog collega Jan van Dam. En we wensen jullie allemaal van harte welkom bij het Plaatjesbuffet. Vrijdagmiddag hier bij Radio Minerva.

0: Ron Goodwin en zijn orkest en Miss Marple's team. En we konden los op de rock and roll van Arthur Conley. Shake, rattle and roll.
1: Welkom in het plagebuffet.

0: Tony Doof, die moet niet verder zoeken. I found you. En we hadden Nana Mouskouri ook hier met het nummer A Place in My Heart. We draaien ze 2 aan 2, dat weet je. En ook regelmatig schenken we aandacht aan Nederlandstaligen.
1: De markt draait een Vlaams platje. Schoon, hè?

Dat is altijd ergens in de jaren 80 met Shaking Stevens, This Old House. En dan onder het motto, rood is de kleur van de liefde, Bobby aanschoepen met Rosa Marie.

0: Als ik me goed herinner, werden daar nogal liedjes over gemaakt, hè, over Diane. Dit was Vic Dana. We hadden ook nog de band zonder naam. Kortweg, BZN en The Summer Night With You. En ja, Summer Night, het is voorbij. Hè. Ja, helaas, ik moet nog een beetje acclimatiseren. Want dat straks ook. Mijn auto was de verkeerde richting uitgegaan. Maar die stond nog op zomer-GPS. Dus die was de verkeerde richting uitgereden. Niet naar de studio.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat manneke.
5: Kopje koffie? Gezellig, met Merk Maxi.

met de Tambourine Man van The Byrds. En Al McCogan, die deed me een beetje denken dat liedje aan een man met een lange jas. Tadaa!

0: Ook wel een hele mooie stem met deze Nederlander René Vroeger met Woman, Woman. En Johnny Rivers draaiden wij ook nog met Maybelline.
1: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

Who Am I? Elvis Presley. En daarvoor Chuck Miller met Rang Tang. Ding, ding, dang, dang, dang, dang. Het is 12 minuten voor 1 uur geworden.

En dan moet hij bij de zaak blijven. We hadden To Whom in Concerns van Chris Andrew. En we hadden ook nog een Nederlandstalige van Tonia. Geef mij maar voor mijn verjaardag toch een Beatle. Ja, met zo'n titel moest je wel een LP uitbrengen. Want dat ging volgens mij nooit op een singeltje. Het is bijna 6 minuten voor 1 uur geworden. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 1 uur dan. Johnny Ray. En dat heeft ook weer met een verjaardag te maken.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
4: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
3: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
4: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
3: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
5: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
6: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
5: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
6: Allee, ik ben erbij.
5: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 1 uur. Goedemiddag

0: In Gent zijn drie campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
1: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerlinge is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
0: De politie doorzoekt de gebouwen met speurhonden, maar er is nog niets gevonden. De staat moet binnen het halfjaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van €500 per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt al maar populairder. De voorbije twee maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor NowJobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar er is geen verklaring voor de stijging. Eline David van NowJobs.
2: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
0: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9-11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezigen, Amerikaans president Donald Trump. Je hoort Amerika-correspondente Grete Keizer.
3: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
0: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Tour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
6: zeg?
5: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentassenbaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
8: Aha. Minerva.
9: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet. Met Marc Maxi.

Bijna 9 minuten over 1 uur geworden. Welkom in deel 2 van het Plage Buffet. Dat was onze eerste, hè? Godly and Cream. A little piece of heaven.

0: Hoi, Batopé van Linda de Souza. En Johnny Cash met I Walk the Line. Die heb je alweer gekregen. Er staat nog meer te wachten. Maar eerst hebben we nog een mededeling in verband met de Train. De Antwerp Train Association. Want zij organiseren een modeltrein ruilbeurs. En dit aanstaande zondag 13 september van 9 uur. Tot 12:30 en dit in zaal Ons Middelheem. En die vind je op de Bredabaan 425 in Brasschaat. De beurs is toegankelijk voor alle liefhebbers van miniatuurtreinen en de standhouders helpen je mee in je zoektocht naar het juiste treinmodel en eventueel de onderdelen ervan. Er is ook een repair shop aanwezig. Meer informatie kun je verkrijgen op het mobiele nummer 0400 78 74 44 99.
1: Radio Minerva. Jouw station. Jouw muziek.

0: Je kon er alweer twee achter elkaar beluisteren. Hè? Placido Domingo met Madrid. En Lily Vincent met Fascination.
1: Mark, heb je goesting in een kommeke koffie? Zonder melk en suiker?

0: Nederlandstalige muziek van John Larry. Met Waarom kan ik jou niet vergeten? En deze waren van broer en zus, als ik het me goed herinner. Ja, Mac en Katie Kisoen en Sing Along.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil me ja bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zing Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
4: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Geniet van de sfeer en meer. Dit is Plage Buffet. Marc Maxi is uw gastheer.

Della Reese en Call Me. We zullen straks eens bekijken of daar nog een opening voor te vinden is. Matty McNeil met een van die leuke niemendalletjes. Yuku La La Loopy. Dat draaiden we hier bij Radio Minerva. MUZIEK

we kennen het uiteraard van Barry White, maar ik vond dit eigenlijk helemaal niet slecht. Taylor Dane, Can't Get Enough of Your Love. We hadden Severin met Yet Gates the Party, richtig los. Ja, dat hebben we gemerkt. En we hadden ook nog Freddy Scott met Let It Be Me. Het is 13 minuten voor 14 uur.

Ja, ja, ja. Mooie vooruitzichten, hè? John Rawls en My Girl Maria. We hadden ook nog een laatste Nederlandstalige. En die kwam van Gary Hegger. Ik heb de hele nacht van jou liggen dromen of zo van die toestanden. Ja, ja. Bedankt voor het luisteren. Nog veel plezier met onze komende collega's. Ik ben er graag terug morgen vroeg voor Goedemorgen Antwerpen.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: De sweeping op een middelbare school in Gent is nog altijd aan de gang. Drie campussen werden vanmorgen uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging onder meer om een bommelding en een schietpartij. Journaliste Demi van den Ede.
8: De straat naar die school is nog altijd afgezet met dat politielint en die combi. Ze zijn ook nog met explosieve honden aan het controleren of er daar mogelijk explosieven in dat gebouw aanwezig zijn.
7: In totaal werden 850 leerlingen geëvacueerd. Er waren van april tot juli opvallend weinig vacatures in ons land. Nog eens 5% minder dan in de eerste 3 maanden van het jaar en het laagste aantal sinds 2020. Toen kwam het door de coronapandemie.

0: Vooral in de ICT-sector waren er fors minder vacatures. In de horeca dan waren er weer net meer, wellicht door het mooie weer in juni. Het luxe warenhuis De Bijenkorf in Nederland laat weten dat het kampt met een grootschalig datalek. De identiteitsgegevens van duizenden klanten kwamen in handen van criminelen. De hackers kregen toegang tot e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en geboortedata. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
4: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
5: En wel, Drobeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
4: En wat kost deze schatting?
5: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert den Expert. 03-226-93-93. Edem?
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
9: Merci Imobiep.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Welkom bij Tutti Frutti, beste vrienden van Minerva. We gaan weer twee uurtjes muziek draaien dat ook gekozen is door Ronnie Meijs. Ronnie die er vandaag nog altijd niet bij is, omdat hij medische zorg nodig heeft. Maar hij heeft wel een Tutti Frutti ingezet en dat is kiezen tussen Tutti Perry Como of Frutti Frank Sinatra. U kan nog stemmen tot 4:15 en dan maken wij de keuze bekend natuurlijk. U kan stemmen op de Facebookgroep van Tutti Frutti of u kan ook bellen naar ons. Maria Elvis zit hier aan de telefoon. Bellen naar 03 219 1727. Ja, zo is het. 219 17 27. En we beginnen traditiegetrouw natuurlijk met de Tutti Frutti verliezer van de vorige week. Dat was dan daadwerkelijk de verliezende plaat van vorige week. Vorige week kon u kiezen tussen Wim Sonneveld en Jean Ferrat. Jean Ferrat werd het niet, dus u hebt die nu te goed. Hier komt die.
1: De Tutti Frutti verliezer van vorige week.

Jean Ferrat schreef over Entraigues-sur-Volant, een dorpje in de Ardèche waar hij een huis had gekocht en waar hij enorm van hield. En toen Wim Sonneveld het nummer coverde, dan liet hij een tekst schrijven door zijn vriend. En die inspireerde zich op zijn eigen dorpje waar hij vandaan kwam. Dat is Deurne bij Eindhoven. Zo, dat was de Tutti Frutti van vorige week. Waar kan u tussen kiezen deze week? Dat is Perry Como. Ik heb het u gezegd. De naam van de plaat is... Ik zoek het even op. Perry Como, Try to Remember. En de Frutti is Frank Sinatra, September of My Years. Kiezen maar. Ondertussen draaien we Bobby Vinton.

bel je keuze door naar de studio op 03 219 17 27.

We gingen even op tour door Dromeland met de Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream, waarop je ook Chet Atkins hoorde, die gitaar aan het spelen was. En daarna de Cordettes met Mr. Sandman. En ik heb altijd gedacht dat bij de Cordettes dat die op elkaars billen klopte voor dat ritme, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Dat was namelijk gewoon de platenbaas Archie Blyer die het ritme op zijn knieën trommelde. Dat verlost mij van een bangelijke illusie eigenlijk. Spijtig. Maar anders had ik daar andere fantasieën bij. Zoals de chords wanneer zij Shaboom zingen. Live!

De Monotones met The Book of Love. Dat is een heel ingewikkeld boek, weet ik uit ervaring. En daarvoor hoorde je The Chords met Shaboom. En je denkt misschien, ja, was dat niet van The Crew Cuts? Nee, nee, het origineel was van The Chords. En zij scoorden er een hit mee in de R&B-hitlijsten. En The Crew Cuts die maakten er een keurige popcover van. Het is het weer voor dit liedje van Johnny Ray.

Fun factje over dit nummer van Johnny Ray, dat een enorme hit was natuurlijk voor hem in 1956. Het werd geschreven door twee mannen die in de gevangenis zaten op dat moment en die dat een groepje hadden, dat heette ook The Prisoners. Zij hadden natuurlijk tijd om liedjes te schrijven. En dat was ook hun motto, dit titeltje van The Three Degrees.

0: dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaai, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat manneke.
4: Ondertussen bent u nog altijd bij Tutti Frutti op vrijdagnamiddag. Uw klassieke rendezvous met vandaag presentator Peter Perceval. Ter vervanging van Ronnie Meijs, maar aan de telefoon nog altijd Maria Elvis. En zij wacht op jullie keuze. Wat willen jullie horen? Tutti, is dat Perry Como met Try to Remember? Of Frank Sinatra met My September. Dus laat het weten op 03-219-1727. Dit zijn de Manhattans.
5: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just keep.

Er zijn heel wat mensen die denken dat Parlando aan het begin van dit nummer dat Barry White is met zijn diepe stem, maar dat is het niet. Het is Winfred Blue Lovett, de baszanger van de Manhattans, die dat zelf inspreekt. En als je de echte Barry White wil horen, wel, hier is hij.

0: jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tutti?
1: Try to remember the kind of September when life was slow.
0: Of voor Fruity?

0: naar de studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.
1: Het thema is wel duidelijk, denk ik. September. Welke versie van September wil jij horen? Die van Perry Como of die van Frank Sinatra? Laten we ondertussen even Billy Paul opzetten. Dat is ook altijd een warme stem om op bezoek te krijgen op zo'n druilerige dag.

Met Maria Elvis in de house kunnen we natuurlijk niet aan Elvis zelf voorbij gaan. Dit was zijn klassieker Are You Lonesome Tonight. Een verrassend feitje dat ik vond over dit nummer. Het was eigenlijk al. Het is een nummer dat geschreven werd in 1926. En Colonel Parker gaf het aan Elvis omdat het het favoriete lied van zijn vrouw Marie was. Zo zie je maar, soms zit een hit in een klein hoekje. Het is nu tijd voor The Diamonds met Little Darling.

0: Dauphin Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betant.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
4: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
5: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
4: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
5: Allee, ik ben erbij.
4: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
7: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
6: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
7: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
8: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn illegaal voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
9: Dan zit er niks anders op, hè?
8: Wat?
9: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
8: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
9: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
10: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
11: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Makedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze nog roepen.
12: Radio Minerva.
13: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
12: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: In Gent heeft de sweeping in een school niets opgeleverd. Drie campussen werden vanmorgen uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging om een bommelding en een dreiging met een schietpartij, maar het bleek vals alarm. In totaal werden 850 leerlingen geëvacueerd. Zij mochten eerder al naar huis. In de melkfabriek van Walhorn in de Oostkantons is 150.000 liter melk weggestroomd uit een tank na een lek, dat meldt de politie. Zo'n 500 liter melk belandde in een beek. De rest van de melk is opgevangen in een bekken. Het is nog niet duidelijk hoe het lek is ontstaan. In de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is een grote olievlek aan het uitbreiden. Ze is op één dag verdubbeld in oppervlakte tot al ongeveer 400 vierkante kilometer. Het komt wellicht door een olietanker die daar beschoten is. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten is er al vaak olie weggelekt in de straat van Hormuz, met gevolgen voor het zeewater en de planten en dieren die erin leven. Afwisselend zon en wolken vanmiddag met nog enkele buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met daarna zon en wolken en 23 graden. De volgende dagen wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot 25 graden.
15: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote

0: keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
1: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
2: zeg?
1: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
1: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
1: 0485 54 87 85.
3: Aha, aha, aha. Minerva.

Ja, lieve vrienden van de Tutti Frutti, het is nog altijd Tutti Frutti tijd van 2 tot 4 op vrijdagnamiddag. En vandaag met Peter Perceval en Maria Elvis aan de telefoon. Je kan vandaag kiezen tussen Tutti Perry Como Try to Remember en Frutti Frank Sinatra September of My Years. Maar voor het zover is, hebben wij natuurlijk nog een heleboel fijne plaatjes voor u, om te beginnen. Deze van Lloyd Price, Personality.

0: Fats Domino wil straks met ons naar huis wandelen. Dat is heel vriendelijk, Fats. Maar ik ben met de fiets. Dus dat wordt een snelle wandeling van jouw kant uit. U kan nog altijd stemmen voor de Tutti Frutti natuurlijk. Niet vergeten.
1: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tutti?
2: Try to remember the kind of September when life was slow.
1: Of voor Frutti.

0: naar de studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.
1: Tutti frutti! Aha, aha.
2: Zo is dat. En ik heb beloofd van af en toe wat Antwerps in deze uitzendingen te brengen. En daar hou ik op mij ook aan. Hier is Viertakt met Antwerpen Wereldstad.

Remo Zijker, Antwerpen Wereldstad. Bedankt voor de mannen van Veertakt. En nu terug in het Nederlands. Gilbert O'Sullivan maakte een prachtig liedje in de jaren 70 en dat was dit.

Vijf jaar was hij weg geweest, John Lennon, en toen kwam hij terug en scoorde meteen deze hit met ook een andere Beatle in de studio. Dat was Ringo Starr, die drum speelde op dit nummer en het werd een gigantische hit. Nog meer toen John Lennon overleed in december 1980 natuurlijk. Weet je wie ook zo'n onderschat compositietalent is? Zijn eigenlijk de mannen van de Bee Gees, Barry Gibb en zijn broers. Dit is een nummertje van hen.

Twee grote dames die hun gang gingen met composities van de gebroeders Gibb. Eerst had je Dionne Warwick die Heartbreaker zong. En daarna Woman in Love met Barbara Streisand. En dit zijn de gebroertjes Gibb zelf.

0: Ik denk dat je gemakkelijk een hele uitzending kan vullen met al die mooie liedjes van de Bee Gees en de covers die ervan gemaakt zijn. Maar dat gaan we niet doen, want het is tutti frutti. En u kan nog altijd stemmen, nog even, 03-219-17-27. En dan geeft u door aan Maria Elvis wat u wil horen, Perry Como of Frank Sinatra.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Zo dadelijk jullie keuze van de week. Maar eerst onze twee vaste popcorntjes.

De twee popcorntjes van deze week waren Brian Hyland, je weet wel, die van Eedy Weedy Itsy Peetsy Yellow Polka Dot Bikini, dat is een ingewikkelde titel altijd. Die zong de Clickety Clack song en dat ging over meisjes die voorbij wandelden aan zijn raam. En Dean Barlow die had een antwoord daarop, Third Window from the Right. Op het tweede verdiep, daar zit hij naar hen te gluren.

0: Dat was de Tutti Frutti plaat van deze week. Dus Perry Como, Try to Remember. Dat wil zeggen dat je volgende week Frank Sinatra te horen krijgt. Dus niet getreurd voor de Frank Sinatra fans. Hij komt er begin van de uitzending van volgende week aan.
1: Vanaf maandag kan je stemmen op de Facebookpagina van Tutti Frutti. En dit tot donderdag 12 uur om jullie winnaar te bevestigen.

Zo, dat was nog de George Baker Selection met hun kleine groene zak. Klein groen zakje, Little Green Bag. En dat is meteen ook het einde van onze Tutti Frutti voor vandaag. We gaan eruit met Engelbert Humperdinck en zijn Please Release Me.

0: Dankjewel, Engelbert Humperdinck. We laten je gaan en we laten ook de luisteraars gaan voor vandaag. Tot de volgende keer.
1: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
2: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
1: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
1: ah. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
6: In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
7: Carl John Bettigan.
8: Michael Ernest Beekman.
7: And my uncle Ronnie E. Geese.
8: And my father, firefighter Martin DeMeo from Hazmat Company 1.
6: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaams minister van Wonen Melissa de Pratere.
9: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk in de stad gaan wonen. Vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleinere gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
6: En in Noorwegen is prinses Astrid overleden, 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94. Afwisselend zon en wolken vanmiddag met nog enkele buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met daarna zon en wolken en 23 graden. De volgende dagen wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot 25 graden.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij

0: wel gaan meubelen in Elpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
1: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
1: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
1: 0485 54 87 85.
3: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva van het Antwerpen.
5: Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
6: Doorgedreven onderzoek die heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
5: De jongen die nu verdacht wordt, zit op dezelfde school. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaamse minister van Wonen Melissa de Prateren.
7: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk in de stad gaan wonen. Vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleiner gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
5: In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
8: Carl John Bettigan.
9: Michael Ernest Beekman.
8: And my uncle Ronnie E. Gies.
9: And my father, firefighter Martin DeMeo from Hazmat Company 1.
5: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij en gaf hij ook een toespraak.
10: In 25 years a generation has passed since the terror attacks of September 11th, 2001. That day when our country came face to face with true evil.
5: En in Noorwegen is prinses Astrid overleden, amper 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94. Vanavond klaart het op vanaf het westen en wordt het droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie. Immobip 03 2.

0: 330 59 39. Dat is 03 230 59 39.
1: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
2: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
1: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
3: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
2: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
4: Robert, de expert. Nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
5: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
6: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
5: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
6: Wie is dat? Ook een kinesist?
5: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
7: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
8: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
9: Merci, Immobiep.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog roepen.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder.

0: Hey, ik zit erbij.
1: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be. Ofal Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
8: Doorgedreven onderzoek heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
7: De jongen zit op dezelfde school. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt ook in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Volgens het departement Zorg moeten we ons wel nog geen zorgen maken. Anneleen de Sadeleer.
9: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen, hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grieperige symptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen, zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
7: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. En het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. En Live Nation krijgt groen licht om Pukkelpop over te nemen. De Belgische mededingingsautoriteit gaat akkoord. Die had eerst een onderzoek geopend naar mogelijke concurrentieproblemen. Live Nation wordt eigenaar van Pukkelpop, maar mag zich niet moeien met de programmatie bijvoorbeeld. Live Nation organiseert in België onder meer al Rock Werchter, Graspop en Doer. In de VS zijn herdenkingsplechtigheden gehouden voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. President Trump woonde de herdenking bij aan het Pentagon in de buurt van Washington en hield er een toespraak.
10: We will always remember the victims and the families of September 11th, 2001. Very famous date, unfortunately.
7: In New York was er een herdenking aan Ground Zero, waar de WTC-toren stonden. Daar waren alle ex-presidenten aanwezig die nog in leven zijn. Daar werden ook de namen van alle slachtoffers voorgelezen. En was er een minuut stilte op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. En dan nog sport. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet meer in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
3: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Kris.

0: Bien overal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bien overal thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
1: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
2: Aha, aha, aha. Minerva.
3: Met Marc Gerard, wherever you are.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom in uw Afternoon Delight bij Mark Gerard. Geen betere manier om u te begroeten dan met Mouten McNeil. How do you do?

Roger Whittaker, I don't believe in if anymore. Een Engelse zanger uiteraard, maar ooit geboren in Nairobi, Kenia. Mei 68, het rebelse jaar, ook voor de Casuals, Jessamine.

0: Onze eigenste Anneke Christie met Windekind. En dan denk ik elke keer als ik dit liedje draai, Marleen zal content zijn. Ja, u begrijpt dat misschien niet, maar Marleen, die begrijpt dat wel. Dat is voldoende dus. Neil Diamond, September Morn.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We've traveled halfway around the world.

0: Gladys Knight en de Pips. You're the best thing that ever happened to me. Rennard Meij, u kent hem nog uiteraard van Als de dag van toen. En het was dus voldoende om in het meest schabouwelijke Nederlands, alleen meest schabouwelijke, toch niet perfecte Nederlands te zingen en toch nog te scoren. Hier met Boven de wolken.
1: Wind noordoost start van 05. Tot hier hoor ik de motoren. Als een pijl schiet het voorbij. En het treunt in mijn oren. En het natte asfalt beeft. In zijn sluierkleed van regen. Tot het loskomt en het zweeft. Het zonnelicht tegen.

Alle angsten, alle zorgen en pijn leven daaronder verborgen en zijn. Met wat hier zo groot en machtig toeschijnt, ginder nietig en klein. En ik staar het heel lang na. Ik zie het door de wolken stoeien. Zijn drie lichtjes gaan weldra met het regengrauw vervloeien. Plots hebben mijn ogen loom, het zilveren droomkasteel verloren. Slechts van ver klinkt monotoon het zoemen der motoren.

met wat hier zo groot en machtig toestijnt, kinder nietig en klein. Dan wordt alles stil, ik ga druipend nat van voorjaarsregen. Ergens iemand wuift me na. Sterke koffie geurt me tegen.

One Hit Wonder, Pete Wingfield met 18 with a Bullet. Ook uit diezelfde periode, 1975, 1976. Ik denk 75 was dit, ja. Ik ga dus 50 jaar terug, ook met het volgende. Do You Love Me? Op de plaat werd alleen maar de naam van Sharif Dean vermeld. De zangeres die werd nooit vermeld. Spijtig, want dat was een Belgische. Evelyn Daze. Jawel, Do You Love Me?

Julio Iglesias was geen Spaanse kroener, was een Spaanse kruiner meer. Por el amor de una mujer. Maar het was zo mooi. Allez bon, voor mij toch. Hopelijk ook voor u. Now is the time. Jimmy James and the Vagabonds.

En nou, deze Jimmy James en de Vagabonds waren voor mij in mijn gedachten een biljarttafel en een discobal en een zondagmiddag in een café bijpast. Ga ik dit eerste deel afsluiten en ik hoop dat u blijft voor het tweede deel. Blijf bij mij. I hope you'll stay. Gilbert O'Sullivan.

0: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Volgens het departement Zorg moeten we ons wel nog geen zorgen maken. Anneleen de Sadeleer.
3: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen, hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grieperige symptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen, zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
2: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. En het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. Een dodelijk ongeval op de E17 in Deerlijk in West-Vlaanderen. Een motorrijder van 25 is daar om het leven gekomen na een botsing met een bestelwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. De bestuurder van de bestelwagen bleef ongedeerd. Wie hoge PFAS-waarden in zijn bloed heeft, kan leverproblemen krijgen of een hoge cholesterol. Dat blijkt uit bloedonderzoek van de KU Leuven bij mensen die rond chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht wonen. Daar is de grond sterk vervuild met PFAS. Je hoort onderzoeker Gijs van Pottelberg.
4: Die effecten zijn niet zodanig groot dat al die patiënten nu een acuut medisch probleem hebben, maar het toont wel aan, wat al een tijd gedacht werd en ook in het buitenland al aangetoond is, dat er wel een verband is tussen gezondheidsmeetpunten, zeg maar, en die aanwezigheid of afwezigheid van PFAS.
2: Experten pleiten daarom om de blootstelling van PFAS te beperken. En sport, onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het TK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. De top 4 van elke poule gaat door naar de 8e finales. En de Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet meer in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
5: Met Mark Gerard, wherever you are.

Welkom terug, liefste duifjes, bij uw afternoon delight en Mark Gerard. Ziet je dat het een goed idee was om te blijven? Want ik kan dan september draaien van Earth, Wind & Fire.

The Supremes met You Can't Hurry Love. En ik moet dan ook altijd aan de versie van Phil Collins denken. Maar dat is dan voor een andere keer. Brotherhood of Man. Hun liedjes trekken soms wel wat op elkaar. Maar ze zijn allemaal even zonnig en harmonieus. En ja, en gewoon My Sweet Rosalie.

Ja, the real thing met you to me are everything. Wat kan ik daaraan toevoegen? Dat is gewoon een schijf. Een schijf. Net zoals het volgende, hè? Andrew Gold, never let her slip away.

Jean-Jacques Goldman, kom met toi. Voilà, ik kan bij mijn vrouw al een week niks meer verkeerd doen. En ik ben blij met Jean-Jacques Goldman. Die heeft ze grijs gedraaid. En de andere keuze was Herbert Grönemeyer. Voilà, vandaar Jean-Jacques Goldman. The Manhattans, Hurt.

Nog een keer Gilbert O'Sullivan, gewoon omdat hij zo goed is. En dan nog wat nederpop. U zal misschien verrast zijn dat het volgende ook tot de nederpop behoort. Maar ja, het is de groep Full House. Destijds gesticht door een voetballer, denk ik, Frank Kramer. En met nog ergens op de achtergrond Patricia Pai. Jawel, Full House, Standing on the Inside.

Demis Roussos, You're My Only Fascination. En zo zijn we teruggecatapulteerd naar onze prille jeugd. Met het draaien van de muziek in de Afternoon Delight zullen er misschien terug korte broeken worden gedragen. En God vergeve het misschien ook wel de occasionele minirock. Zeker met het volgende Trinity. 002-345-709. Ja, yeah, that's my number.

0: Ineens in het diep gegooid, in het diep van de liefde met de Bee Gees. How deep is your love? Ik had in het eerste deel Reinhard Meij gedraaid met Boven de Wolken. Maar u wil natuurlijk ook nog eens Als de Dag van Toen horen. En dat kan. Voilà.
1: Als de dag van toen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik

met deze Durubets Baby I Know ben ik aan het einde gekomen van deze Afternoon Delight. Veel plezier met mijn broer en vriend Willem Sebbes. En dan weet u, ben ik er terug nadien van 10 tot middernacht met de Platenbazaar. En als niet, dan hoort u mij terug volgende week met de Afternoon Delight. Tot de volgende keer, het was mij genoegen. Dit was Mark Gerard, Barry White nog, September, When I First Met You. Bye bye.

0: tunnel, dus naar de E19 richting Brussel wil.
1: De werken beginnen over een uur en duren tot maandagochtend 5 uur. Thailand is begonnen met de bouw van een muur aan de grens met Cambodja. Het is een muur van bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang met erbovenop prikkeldraad. Thailand wil zo naar eigen zeggen mensenhandel en smokkel tegengaan. Er zijn al langer spanningen tussen Thailand en Cambodja over de grens. Ze zijn het niet eens over waar die precies loopt. En sport, onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het EK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
2: En nou, het is Van Batten, elke vrijdagavond bij Radio Minerva.
3: Radio Minerva.
4: Vele mensen willen lid worden van Radio Minerva, maar sommigen denken dat dit een moeilijke opdracht is. Niks van, hoe makkelijk kan het zijn? Surf naar www.radiominerva.be en klik daar op het knopje Word lid. Gewoon even uw gegevens invullen en wij doen de rest. Zo simpel kan geluk zijn. Want u wilt toch ook bij ons horen, een stukje van de Radio Minerva-familie zijn? Het is zo simpel als 1 druk op het knopje. Doen, hè?
2: Radio Minerva, het is Van Batten.
5: Willems on the radio.
3: Minerva.
6: Alle senioren willen hem horen.
5: Willems on the radio.
2: Op vrijdagavond. Het is Van Batten.

Vrijdagavond en het is vandaag 11 september, exact 25 jaar na een van de meest schokkende geschiedenisfeiten uit onze nog

0: Jonge geschiedenis, zeg maar. En wat heeft Amerika en de rest van de wereld nu geleerd? Dat iedereen het wel te koop moet zijn voor zo'n $5,000? Las ik deze week in de krant. Goedenavond.
1: Vrijdagavond, net 8 uur geweest. En u luistert naar Radio Minerva. Het is Van Datte, een muzikale strooptocht door het land van de Evergreens. Hand in hand met informatie en ongewone weetjes. Het is Van Datte, uw ontspannend begin van een stressloos weekend.
0: Mag toch echt niet zotter worden, hè? Ja, ik dacht dat omkoopfraude bij verkiezingen niet mocht, maar blijkbaar zijn er allerlei dictators die dat aan hun laars lappen. Goed, enfin, we hebben er ons niet mee te moeien. Verre van zelfs. 11 september, ja. Je kan er niet omheen. 25 jaar geleden boorden 2 vliegtuigen zich in de World Trade Center torens. De wereld keek toe. En deze week zijn er dagelijks wel reportages op de buis om dat te laten herinneren. Goed, wij niet. We maken radio en begonnen met Stevie Wonder. You're the sunshine of my life. Laat het nog een beetje zonnig zijn, maar dan wel met aanvaardbare temperaturen. Informatie en heel veel muziek in deze vrijdagavondaflevering. Weet je wat? Ik zal de grote meteen maar bij elkaar zetten zien. Elvis en de Cliff.

denk dat zo'n 25 jaar geleden heel wat Amerikanen en New Yorkers meer bepaald ook schietgebedjes hebben gedaan. Vooral voor mensen die ze vermisten op die 11e, 12e en al die septemberdagen daarna. En helaas zijn er bijna 3000 nooit meer teruggekomen. Say a Little Prayer, de uit België afkomstige Paul Brown en zangeres Lina. Soms willen mensen al wel eens inhalig zijn. Jij zijt van mij en van mij alleen. Zelfs Marva ondervond dat jaren geleden al.

0: de la montre. Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement.
1: Dit toch nog even meegeven. De Antwerp Train Association die organiseert een modeltreinruilbeurs. Dat doet ze zondag aanstaande 13 september van 9 tot 12:30 middags in zaal Ons Middelheem aan de Bredabaan 425 in Brasschaat. De beurs is toegankelijk voor alle liefhebbers van miniatuurtreinen. De standhouders helpen je mee in je zoektocht naar een treinmodel en eventueel ook onderdelen ervan. Heb jij thuis een modeltrein die aan reparatie toe is, dan kan dat ook, want er is een repair shop gevestigd. Meer informatie als je even belt naar 0478 74 44 99.

0: Stel je maar eens voor dat je een en ander aan de wereld kon veranderen. Ja, Elvin Stardust had dat goed gezien met die klassieke Evergreens Pretend. Begin jaren 80 nog een keer. En daarvoor The Four Aces. Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
1: Adverteren doe je niet zomaar.

Een dame die niet meer mag ontbreken in onze programma's, vind ik. Dolly Parton, elke week een nummer van haar. Deze week kozen we voor de Rocky Top in live versie dan nog wel. En Johnny Taylor, die mocht het ook allemaal eens bewijzen. Je kan blijven lopen en vluchten, maar soms kan vluchten niet eens meer. Vandaar, you can't get away from it. Jaren 70 waren wij nogal verknocht aan de zeezenders die vaak uit Nederland hun uitzendingen verzorgden. En muziek daarvan kwam van onder andere The Cats, deze Marianne.

Kijk, ik wil niemand beledigen, hè. Maar er wordt in de rest van Vlaanderen wel eens gezegd dat Antwerpenaren soms nogal een grote muil hebben. Maar ja, en Gunter Neefs die durfde er zelfs een lied over maken. Het gaat niet over Antwerpenaars, in tegendeel. Maar over mensen die soms al eens een grote bek opzetten. Voorbeelden genoeg in het wereldnieuws, nietwaar? Bluf, bluf.

0: Jim Reeves, Overnight, einde van dit eerste deel. Het is van datte vrijdagavond op deze 9-11 in 2026. Meer is er aan de andere kant. Deel 2 komt eraan en dat openen we zo dadelijk met Marianne Faithfull.
1: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor verkeershinder op de as Brussel-Antwerpen dit weekend. Dat komt door verschillende werken, vertelt Peter Bruinings.
3: Vanaf vanavond wordt er op het knooppunt Machelen gewerkt. Dat wil zeggen dat je het hele weekend lang van op de Brusselse buitenring via slechts één rijstrook naar de E19 naar Mechelen en Antwerpen kan. En aan de andere kant, in Antwerpen zelf, op de Antwerpse ring richting Gent, daar is er geen doorgang voor wie naar de Kraaibeek

0: Radio Minerva. Het is van Datte. Willems on the radio.
1: Minerva. Alle senioren willen hem horen. Willems on the
0: radio. Op vrijdagavond. Het is van Datte.

Belofte maakt schuld en in een eerlijke wereld, zoals die van de radio's, maak je een belofte ook waar. Marian Faithfull zeiden we al in het eerste deel, As Tears Goes By. Tranen, ach, soms van geluk, maar vaak ook om verdriet natuurlijk. We leven in een harde wereld en iedereen voert een strijd. We voelen soms mee met mensen die een strijd moeten voeren. Per slot van rekening sta je aan de zijkant en kan je alleen maar begrijpend toekijken. Aan de rand van de straat, zei ik toch, Ruth McKennie.

Vrijdagavond bij Radio Minerva. U kent ons concept. Het is Feel Good Music. Tot 12 uur. Straks ook nog de platenbazaar met Mark. En tussen 8 en 10 natuurlijk. Het is van Dadden. We draaien achterin volgens Ruth McKenney, Bobby Bear en The Four Lads. I wonder, I wonder. De Big O is ook niet ver weg op een vrijdagavond. Alhoewel, wat heet ver weg? We laten hem dat zelf liever uitleggen.

Kaskebauer en zijn reeks over zijn familie en zijn gezin is weer op televisie voor een volgende serie. Ach, met Frans en Maris is het altijd wel feest op televisie. Ja, en waarom kijken zoveel Vlamingen ernaar? Gewoon omdat mensen dat gewoon van dichtbij willen zien, hè? Franske draaiden we nog eens met De Chinees. En zo net ook Pat Boone, Ain't That a Shame. Hadden we daarnet al Roy Orbison. Hij krijgt vandaag een tweede kans, samen met Emmylou Harris.

0: We doen het niet zo vaak, hè? Eén artiest twee keer draaien in een programma, maar voor Big O maakten we dan wel een uitzondering. Het is niet voor niets dat de man dit jaar 90 had kunnen worden. Maar ja, u weet hoe dat is afgelopen. En dan nu liefde. En alleen maar liefde.
1: Willem speelt nu eens een plaatje, bijvoorbeeld in het Duits.

Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar word je toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en

Wat heb je nodig voor liefde? Wel, Dale Hawkins die leerde het ons. A house, a car and a wedding ring. En meer moet dat dan niet zijn. Vrijdagavond Radio Minerva. Ook de komende dagen en vooral in het weekend hebben wij natuurlijk een pak interessante programma's. Het eerste wat mij bijvoorbeeld te binnen schiet is morgenochtend Goedemorgen Antwerpen. Met de Mark uiteraard terug van vakantie. En zondag is er Sis met zijn programma. En ook hij heeft weer een heel interessante praatgast.

Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva. Bye.

0: Omdat het niet altijd de bekende versies van Elvis en zijn collega's moet zijn, dit keer Lucille Starr met het Wooden Heart. De race naar de maan en andere planeten is weer begonnen, las ik onlangs in het nieuws. De NASA investeert weer in toekomstige maanlandingen, met daarin astronauten uiteraard. En wie weet gaan ooit onze volgende generaties op die planeet kunnen wonen. De Britse band Mud was in de jaren 70 al zelfvoorzienend. Rockets.
1: Now this here's a story of Abigail.

Einde van dit tweede deel en meteen ook van deze Het is van dat op vrijdagavond. Wat ons betreft nog veel plezier met Mark uiteraard en de Platenbazaar. En morgen vroeg met Mark Maxi. En goedemorgen Antwerpen. Blijf bij ons. Blijf bij Mine.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt, dat meldt de politie daar. Het gebeurde bij een internationale actie. Ons land beschouwt hem als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 betrokken bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. Hij heeft in Antwerpen ooit iemand 2 keer in zijn benen geschoten. De man moet hier nog verschillende celstraffen uitzitten. Colombia gaat hem nu uitleveren. Het parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor helpdeskfraude. Aanleiding zijn 2 pogingen de voorbije dagen. Dat vertelt Marijke Teunis van het parket.
3: Zowel in Mazeik als in Pelt werden oudere mensen opgebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de bank of cardstop. En dan werd er gezegd dat er iemand aan huis zou komen om het zogenaamde probleem met de bankrekeningen op te lossen. In Mazeik werden daarbij dan de bankkaarten, de codes en juwelen van het slachtoffer meegenomen. In Pelt vertrouwden het koppel de situatie gelukkig niet, hebben zij de politie verwittigd.
2: Er zijn 3 verdachten opgepakt, onder hen 2 Nederlanders. Als je zelf slachtoffer bent, neem dan direct contact op met je bank en met de politie. 4 op de 10 Vlamingen gaan nu minder op café dan vroeger. Dat blijkt uit de stem van

0: die precies loopt. En sport Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Australië gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.
1: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

Goedenavond, liefste gelijkgestemde bij uw platenbazaar en Marc Gerard. Voor muziek uit de wereld zoals wij die altijd gekend hebben. Ella Fitzgerald, I Get a Kick Out of You.

De Chantels met Look in My Eyes. Ik heb die dames een paar jaar geleden live aan het werk gezien in New York. Ze moesten bijna op het podium gedragen worden, maar eens daar werden ze omgetoverd. Terug waren ze terug 18, kan het niet anders zeggen. Fantastische show. Men moet het eeuwige leven niet hebben. We moeten niet de eeuwige tijd hebben. We moeten de tijd die we hebben minder verspillen. Wasted time. The Eagles.

The Morning After, Maureen McGovern, themaliedje van de rampenfilm destijds, The Poseidon Adventure. Ik heb die gezien in de Calypso en ik moet zeggen, ik heb hem vorige week teruggezien, geloof het of niet, was met Shelley Winters, Ernest Borgnine was dat, ja, en Gene Hackman ook nog. En meer nog, ja, het vond goed. Ik heb ze na zelfs ook nog de Towering Inferno gezien met Steve McQueen en Paul Newman. Je kunt niet geloven hoe lang dat een gebouw in brand kan staan. Minstens 2 uur en een half, want zo lang duurt die film. Lucien Delisle, J'attendrai.

10:15 komt Evelientje uit haar bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 sta ik te bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Doe het, zegt ze.

zeepzucht en ze lacht er tonder bloot. Ze wast mijn vuile haren en ze lacht zich bijna dood. Zeepzucht en ze lacht er

0: 15 over 11 kijken ze samen naar tv. Je weet wel zo de koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt men echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. In dat lekkere bed.
1: Een iets vergeten kleinkunstparel uit 1975, Eveline door Bert de Koning. Ook een raar einde, maar ja, zo was dat in de tijd wel de moeite, vond ik. Back on the Road Again, dat zal u ook niet kennen, van Joe Egan. En hij klinkt een beetje als Gary Rafferty. Zie of ik gelijk heb. Back on the Road Again.

0: keep her. I think it's so much cheaper than making whoopee. You better keep her. Can't you see it's so much cheaper than making...
1: Esterke Philips met Making Whoopee, zo waar. Duitse muziek, daar ben ik niet zo'n grote fan van. U kent mij en ik ben eerlijk daarin. Maar het volgende, ja, dat vind ik dan toch weer goed. Dat doet me zo wat denken aan die ballroom music van de jaren 40 en dergelijke. Hierdoor Gerhard Werntland. Dreh dich nochmal um. Voilà, want ik was gebuist in Duits. Dat kunt u horen.

zweven. Weggestopt en opgekropt, stilgesust en zoet gekust, afgeschoven, weggewoven door jullie.

verzwegen. Wel gedacht, maar niet verteld. Afgewacht en uitgesteld. Doorgeschoven, weggewoven door jullie en door mij. Weggestopt en opgekropt, stilgesust en zoet gekust. Afgeschoven, weggewoven door jullie en door mij. Wel gedacht.

gesust, zoet gekust, afgeschoven, weggewoven door jullie en door mij. Wel gedacht, niet verteld, afgewacht en uitgewacht.

van Vliet met Er is nog zoveel niet gezegd en er is ook nog zoveel niet gedraaid van Paul van Vliet. Daar komen we in de volgende uitzendingen zeker op terug. Een indrukwekkende cover maken van een liedje van U2. Het is gegeven aan Johnny Cash. One.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

Billie Holiday met een van haar laatste opnames, Sometimes I'm Happy. Voilà, einde van dit eerste deel van de Platenbazaar. Ik laat de muziek verder spelen natuurlijk tot het tijd zijn van 11 uur. En dit alles in de hoop dat u bij mij blijft, daarna tot middernacht. Een Belgische groep, u zou het nooit zeggen, maar het was een Belgische groep, de Wallace Collection, Daydream. Tot straks.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Gedurende een 20-tal minuten konden er geen vliegtuigen landen. Minstens één vlucht is afgeleid naar Oostende. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. In Noord-Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. Er zouden 44 mensen gewond zijn geraakt, van wie minstens één ernstig. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor een van de wagons kantelde. 140 brandweermensen zijn ter plaatse. En sport Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met twee. De Deen Anton Charmig werd derde op 15 seconden. Je hoort Evenepoel.
3: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar ja, met een mooi resultaat, dus ik kan niet anders zijn dan tevreden.
4: Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
2: Dat WK is over 2 weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten, minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door, maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.
5: Welkom terug, liefste duifjes, bij het tweede deel van uw platenbazaar en bij Mark Gerard. 11 september vandaag, en dat wil zeggen dat het exact 25 jaar geleden is dat er een aanslag werd gepleegd op de Twin Towers in New York. En als u net, zoals ik, toen die beelden heeft gezien en die schok heeft ervaren, ja, dan is het toch wel de moeite.

All in Love is Fair, oorspronkelijk van Stevie Wonder. Dat wist u waarschijnlijk al, hier met de unieke stem van Michael McDonald. En over unieke stemmen gesproken, dan komt men automatisch ook uit bij Tom Jones, Daughter of Darkness.

Carmen McRae met Just a Little Loving. En het volgende komt uit een tijd dat ik nog hemden zonder kol moest pikken van mijn grootvader. En een oversized vloeren vest heette dat. En dan Noorse sokken zeker en Zweedse klompen. Of was het andersom? In elk geval, weet je nog, Herman van Veen.

van het lichaam trok dat wij samen. De regen kletterde bij stromen schuilen en jij zo schrok. Toen ik je zei dat dit het eind was en voorgoed onze wegen zouden scheiden. Mijn arme kind, het is droevig maar het moet.

zachtjes drukte, omdat jij spoedig zou zien dat ik niet de beste was. En dat jij door je tranen lachte en zei misschien, nu is het herfst opnieuw en er regen, maar alleen schuil ik onder het loven, denk aan jou.

J'ai encore rêvé d'elle van de groep Il était une fois. Mooie titel, mooie naam voor een groep vind ik. Er was een keer, hè? Il était une fois. En in de laatste, hoe lang draai ik hier? 12 jaar ongeveer? Ja, 12 jaar reeds. Zeg. Dan heb ik in het begin heel veel Sam Cooke gedraaid. En nu iets minder. En nu weer terug. Get Yourself Another Fool. Sam Cooke.

Olita Adams met Get Here. En u weet, de platenbazaar, ja, oh, waar draait de platenbazaar eigenlijk over? Misschien bent u net als ik terug, of nog steeds op zoek naar schoonheid en een beetje rust. En ja, dat hè. En dan in de muziek, The Way We Were, Jimmy Helms.

George Benson samen met Aretha Franklin. Love All The Hurt Away. En dan Freddie Cole, de broer van Nat King Cole, die nog trouwens steeds leeft. Ik bedoel daarmee de broer, hè. Freddie Cole, die heb ik ontdekt in een cd-winkel in Hongarije, of all places. Ik had er voor de rest, zie je daar nooit iets van, hoort daar nooit iets van. Tenzij natuurlijk hier in de platenbazaar. Freddie Cole, The Joke Is On Me.

California Dreamin' van de mama's en de papa's. Dat is natuurlijk op zijn Antwerps gezegd een binnenkopper om dat nu te draaien in september, wanneer we nog niet over de herfst willen horen eigenlijk. What the World Needs Now. Gekend nummer van Burt Bacharach, maar hier met Ronan Keating.

Captain en Tenilde, waren dat mooi om afscheid van u te nemen voor deze platenbazaar. Alleszins, ik wens u een fantastisch weekend. Ik wens u zoete dromen. En ik geef u uiteraard, ik vergeet het nooit, de Big Kiss. Dit was Marc Gerard. Ik heb ervan genoten vanavond. Ik hoop u ook. En ik hoop dat u volgende week er weer bij bent. Sweet Alibis. Carol Beer-Sager.

0: is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. Twee vluchten zijn zo afgeleid naar Oostende en eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. En sport, Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Charmig werd nog derde. Je hoort Evenepoel.
3: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar ja, met een mooi resultaat, dus het kan niet anders zijn dan tevreden.
4: Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
2: Dat WK is over 2 weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht vanavond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
5: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
2: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.